Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
4: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
5: Er is gratis parking voor de deur.
4: Danstaverne De Schuren. Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
6: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
7: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
8: Dartshop Blankenbergen.
7: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
6: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
9: West Sound. Verkoop en verhuur van klank en licht. West Sound.

0: is de West Sound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Jouw classics, de hele dag door. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot half 3 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
7: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
8: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
9: Dit is Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Franse parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
4: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
5: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: Sophia, Sophia. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder- en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
4: behalve op donderdag.
3: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
8: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty rijdt na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
1: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
7: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in Zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in Zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder- en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.

0: van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
7: Dartshop Blankenbergen.
6: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Roeselare is de brand van afgelopen weekend bij afvalverwerker Van Heden onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is intussen ook al opgeheven. Gisteren rond 18 uur werd nog altijd nageblust en bij de brand vielen gelukkig geen slachtoffers. In Avelgem is zondagavond een Porsche tegen de gevel van een IMO-kantoor gebotst. Dat gebeurde rond 9:15 in het centrum. Door de klap werd de wagen naar de overkant van de straat geslingerd, waarbij hij tegen de gevel van een supermarkt tot stilstand kwam. De bestuurder die vluchtte na het ongeval en wordt nog steeds gezocht. In Oostkamp zijn zaterdagmiddag een auto en een motorfiets met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde 15:00 op de Siemenslaan ter hoogte van het containerpark. De politiezone Vlas heeft een grote overlastcontrole gehouden in het NMW-station van Kortrijk. Daarbij werd ook een drugshond ingezet. Die haalde 23 reizigers uit de menigte. De politie controleerde zowel reizigers uit Frankrijk als mensen die met de trein vanuit de grote steden in het binnenland kwamen. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen.
1: Dit zijn jouw classics. Classics. De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonnen en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
3: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zonnetemperaturen tot 29 graden in het binnenland.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

0: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot 2:30 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
5: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
6: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Roeselare is de brand van afgelopen weekend bij afvalverwerker Van Heden onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is intussen ook al opgeheven. Gisteren rond 18 uur werd nog altijd nageblust en bij de brand vielen gelukkig geen slachtoffers. In Avelgem is zondagavond een Porsche tegen de gevel van een IMO-kantoor gebotst. Dat gebeurde rond 9:15 in het centrum. Door de klap werd de wagen naar de overkant van de straat geslingerd, waarbij hij tegen de gevel van een supermarkt tot stilstand kwam. De bestuurder die vluchtte na het ongeval en wordt nog steeds gezocht. In Oostkamp zijn zaterdagmiddag een auto en een motorfiets met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde 15:00 op de Siemenslaan ter hoogte van het containerpark. De politiezone Vlas heeft een grote overlastcontrole gehouden in het NMBS-station van Kortrijk. Daarbij werd ook een drugshond ingezet. Die haalde 23 reizigers uit de menigte. De politie controleerde zowel reizigers uit Frankrijk als mensen die met de trein vanuit de grote steden in het binnenland kwamen. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscienciestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5 uur en op zondag tot 2 uur. Gesloten op woensdag.
2: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
3: Er is gratis parking voor de deur.
2: Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
4: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder- en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijk en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
7: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
9: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
10: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning, alles weer echt blinken.
11: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: De Amerikaan Brandon McNulty heeft zich in Canada gekroond tot de nieuwe wereldkampioen wielrennen op de weg. McNulty ontbond zijn duivels op 30 kilometer van de finish en kwam na een indrukwekkende solo als eerste over de streep. In de achtereenvolgende groep sprintte de Australiër Michael Matthews naar het zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Onze landgenoten kwamen in die finale niet in het stuk voor. Remco Evenepoel was de beste Belg op plaats 12 en was erg ontgoocheld. Koopman Wout van Aert finishte uiteindelijk als 28ste. De vijf mannen die werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis in Fairford worden verdacht van terrorisme, dat heeft de Britse politie gezegd. De verdachten planden vermoedelijk een gerichte aanslag op de militaire basis. Het succesvolle onderzoek was een nauwe samenwerking tussen de Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten die het vijftal al een tijdje in de gaten hielden. Het Amerikaanse leger gebruikte strategische basis in Fairford onder meer voor militaire operaties tegen Iran. De Servische president Aleksandar Vučić heeft officieel zijn ontslag aangekondigd. Daarmee komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn als staatshoofd. Vučić wil deelnemen aan de vervroegde parlementsverkiezingen van 25 oktober en mikt daar dan weer op het premierschap. Paus Leo XIV heeft zich in het Franse bedevaartsoord Lourdes zeer duidelijk uitgesproken tegen elke vorm van euthanasie. We mogen de dood veroorzaken niet als normaal beschouwen, klonk het. Het Franse parlement heeft afgelopen zomer na lang debatteren nog een nieuwe euthanasiewet goedgekeurd. We krijgen een duidelijke tweedeling in ons land. In het westen bewolkt met mogelijk wat regen. Dus ja, aan de kust is het niet zo denderend. Maar in het oosten en het binnenland droog met zonnige perioden en met 27 graden een pak warmer. De dagen daarna keert de nazomer overal terug met veel zon en tropische temperaturen tot mogelijk 29, misschien zelfs net 30 graden.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten. Terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot 2:30 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
4: behalve op donderdag.
3: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
5: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
7: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op Aero.expo.com.

vandaag. Zoals je ziet wisselen opklaringen en hoge en middelhoge wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en noordwesten zijn er perioden met regen of enkele buien. Mogelijk ook elders in het land. De maxima die liggen bij ons in Vlaanderen rond 19 tot 24 graden, lokaal wat hoger. De wind die waait meestal zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan in het westen en noordwesten wisselvallig met regen en buien. Elders blijft het meestal droog. De minima die liggen dan tussen 13 en 18 graden. Morgen dinsdag wordt het vrij zonnig, al zijn er ook hoge en middelhoge wolkenvelden. Het wordt morgen zeer warm met een maxima van 24 tot 30 graden.

0: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen, kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 600.

0: 27. Bij Fondue & Cold Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
1: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
4: 0471 340 421.
3: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
5: Dit zijn jouw classics. Kustradio, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is een moordonderzoek gestart na een gezinsdrama. Een moeder van 51 en haar 20-jarige dochter zijn daar gisteravond dood teruggevonden in een woning. De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Parket en de federale gerechtelijke politie onderzoeken momenteel het exacte motief. Het is nog steeds onduidelijk of Vlaamse minister-president Diependalen vanmiddag zijn geplande septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Hij moet om 2 uur daar de nieuwe begroting en de geplande besparingen voorstellen. Maar de regeringspartijen hebben nog altijd geen akkoord. Ja, er ligt nu een allerlaatste compromisvoorstel op tafel. Onderhandelaars van N-VA, CD&V en Vooruit proberen de knopen in een absolute rotvaart door te hakken. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen maakt jacht op de bestuurder van een Porsche die gisteravond een enorme ravage heeft aangericht. De autobestuurder ramde eerst de gevel van een IMO-kantoor, slingerde vervolgens naar de overkant van de weg en boorde zich uiteindelijk in de pui van een Carrefour supermarkt. De chauffeur nam het daarna meteen de benen terwijl zijn passagier lichtgewond naar het ziekenhuis moest. Dankzij camerabeelden weet de politie inmiddels wel wie er achter het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een officiële klacht ingediend tegen ons land wegens digitale uitsluiting. Ze stellen dat mensen die niet digitaal vaardig zijn ernstig worden benadeeld in de samenleving. De Vlaamse Ouderenraad steunt de klacht. Voorzitter Magda de Meijer zegt dat niet-digitale alternatieven noodzakelijk blijven. De organisaties eisen dat overheid en diensten ten alle tijd vlot toegankelijke papieren of fysieke loketopties aanbieden. De Britse soul-sensatie Ray is de eerste grote naam voor Werchter Boutique volgende zomer. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de zangeres, bekend van haar wereldwijde mega-hit Where's My Husband, op zaterdag 26 juni op de Festivalweide staat. Vandaag is ons land weerkundig in 2 gesplitst. Aan de kust is het bewolkt met kans op regen. Het oosten geniet van wat meer zon, 27 graden. Morgen doen we nog een schepje bovenop. Een stralende dag met veel zon, maxima 29 graden. Woensdag start zomers, maar in de loop van de dag neemt de wolking toe en stijgt de kans op een bui. Tegen donderdag valt de temperatuur terug naar een herfstachtige 20 graden.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69, met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten?

0: Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beef Bar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beef Bar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren, Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
2: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
3: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Roeselare is de brand van afgelopen weekend bij afvalverwerker Van Heden onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is intussen ook al opgeheven. Gisteren rond 18 uur werd nog altijd nageblust en bij de brand vielen gelukkig geen slachtoffers. In Avelgem is zondagavond een Porsche tegen de gevel van een IMO-kantoor gebotst. Dat gebeurde rond 9:15 in het centrum. Door de klap werd de wagen naar de overkant van de straat geslingerd, waarbij hij tegen de gevel van een supermarkt tot stilstand kwam. De bestuurder die vluchtte na het ongeval en wordt nog steeds gezocht. In Oostkamp zijn zaterdagmiddag een auto en een motorfiets met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde 15:00 op de Siemenslaan ter hoogte van het containerpark. De politiezone Vlas heeft een grote overlastcontrole gehouden in het NMBS-station van Kortrijk. Daarbij werd ook een drugshond ingezet. Die haalde 23 reizigers uit de menigte. De politie controleerde zowel reizigers uit Frankrijk als mensen die met de trein vanuit de grote steden in het binnenland kwamen. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen.
1: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Sound. Een uur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6.
3: Behalve op donderdag.
2: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
5: 0471 340 421.
4: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

Het land is vandaag in twee gesplitst. Weerkundig dan toch aan de kust is het bewolkt met kans op regen maxima 20 graden. In het oosten en Limburg is er meer zon, daar kan het 25 graden worden. Morgen doen we overal nog een schepje erbij, een stralende dag met een tropische maxima 29 graden. Woensdag start nog zomers, maar daarna meer wolken en stijgt de kans op een bui. Donderdag een herfstachtige 20 graden.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot 2:30 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken. Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000

0: vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks.
2: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
3: Noorden Casanova.
2: Larissa.
4: Ga je met me mee, dan staan we hier.
2: Angelo Martinez.

0: De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Roeselare is de brand van afgelopen weekend bij afvalverwerker Van Heden onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is intussen ook al opgeheven. Gisteren rond 18 uur werd nog altijd nageblust en bij de brand vielen gelukkig geen slachtoffers. In Avelgem is zondagavond een Porsche tegen de gevel van een IMO-kantoor gebotst. Dat gebeurde rond 9:15 in het centrum. Door de klap werd de wagen naar de overkant van de straat geslingerd, waarbij hij tegen de gevel van een supermarkt tot stilstand kwam. De bestuurder die vluchtte na het ongeval en wordt nog steeds gezocht. In Oostkamp zijn zaterdagmiddag een auto en een motorfiets met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde 15:00 op de Siemenslaan ter hoogte van het containerpark. De politiezone Vlas heeft een grote overlastcontrole gehouden in het NMW-station van Kortrijk. Daarbij werd ook een drugshond ingezet. Die haalde 23 reizigers uit de menigte. De politie controleerde zowel reizigers uit Frankrijk als mensen die met de trein vanuit de grote steden in het binnenland kwamen. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen.
2: Motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beefbar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer. Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
6: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing.

0: aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
1: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag bal populair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur. Er is gratis parking voor de deur. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en... veel plezier.
2: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pasta's. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5 uur en op zondag tot 2 uur. Gesloten op woensdag.
3: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: De onderhandelingen over de Vlaamse begroting liggen volledig lam. Nadat eerder al een kabinetchef van Vooruit met spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis, is nu ook CD&V-minister Krevits onwel geworden. De ministers en hun topadviseur zaten sinds gisterenmiddag onafgebroken samen en hebben de hele nacht door vergaderd. Krevits zal door de fysieke weerslag een tijdje buiten strijd zijn. Haar partijgenoot en minister Broens neemt haar bevoegdheden in de Vlaamse regering tijdelijk over. Passagiers op Brussels Airport moesten afgelopen week opnieuw urenlang aanschuiven aan de paspoortcontrole. De luchthaven bevestigt dat de wachttijd voor reizigers van buiten Europa opliep tot 5 uur. Hardnekkige problemen zijn het gevolg van nieuwe strengere Europese regels. Daardoor mogen reizigers uit onder meer de Verenigde Staten geen gebruik meer maken van de automatische poortjes en moet iedereen langs de bemande federale politieposten. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinde werkt aan een oplossing en laat extra agenten opleiden, maar voorlopig blijft de hinder groot. De 5 verdachten die afgelopen weekend zijn opgepakt voor het beramen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn allemaal Britse staatsburgers, dat meldt de Britse politie. Het gaat om 20ers die afkomstig zijn uit Londen. Hun exacte motief is onduidelijk, al onderzoekt de antiterreurdienst een link met de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt de strategische basis in Engeland immers als uitvalsbasis voor missies in het Midden-Oosten. Er kan een regenzone over het land trekken, vooral aan de kusten in het westen. In het centrum mogelijk ook wat gedruppel, maar het oosten, hoe meer naar Limburg toe, ja, daar zijn brede opklaringen en de maxima die liggen dan ook sterk te variëren tussen 20 graden aan de kust en 26 in Limburg. Morgen keert de nazomer bikkelhard terug met veel zon en tropische temperaturen tot, jawel, 30 graden. Woensdag stijgt in de namiddag de kans op buien, al blijft het met 27 graden woensdag nog steeds zwoel.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
0: Kust Radio, de muziek van jouw leven.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol au vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder- en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
5: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
6: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
7: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
8: behalve op donderdag.
7: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.

0: vandaag. Zoals je ziet wisselen opklaringen en hoge en middelhoge wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en noordwesten zijn er perioden met regen of enkele buien. Mogelijk ook elders in het land. De maxima die liggen bij ons in Vlaanderen rond 19 tot 24 graden, lokaal wat hoger. De wind die waait meestal zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan in het westen en noordwesten wisselvallig met regen en buien. Elders blijft het meestal droog. De minima die liggen dan tussen 13 en 18 graden. Morgen dinsdag wordt het vrij zonnig, al zijn er ook hoge en middelhoge wolkenvelden. Het wordt morgen zeer warm met een maxima van 24 tot 30 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: prijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel- en dakwerken, tegel- en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
4: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
6: Noorden Casanova.
5: Larissa.
6: Ga je met me mee, dan staan we hier.
5: Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De onderhandelingen over de Vlaamse begroting liggen volledig lam. Nadat eerder al een kabinetchef van Vooruit met spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis, is nu ook CD&V-minister Krevits onwel geworden. De ministers en hun topadviseur zaten sinds gisterenmiddag onafgebroken samen en hebben de hele nacht door vergaderd. Krevits zal door de fysieke weerslag een tijdje buiten strijd zijn. Haar partijgenote minister Broens neemt haar bevoegdheden in de Vlaamse regering tijdelijk over. Passagiers op Brussels Airport moesten afgelopen week opnieuw urenlang aanschuiven aan de paspoortcontrole. De luchthaven bevestigt dat de wachttijd voor reizigers van buiten Europa opliep tot 5 uur. Hardnekkige problemen zijn het gevolg van nieuwe strengere Europese regels. Daardoor mogen reizigers uit onder meer de Verenigde Staten geen gebruik meer maken van de automatische poortjes en moet iedereen langs de bemande federale politieposten. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinde werkt aan een oplossing en laat extra agenten opleiden, maar voorlopig blijft de hinder groot. De 5 verdachten die afgelopen weekend zijn opgepakt voor het beramen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn allemaal Britse staatsburgers, dat meldt de Britse politie. Het gaat om 20ers die afkomstig zijn uit Londen. Hun exacte motief is onduidelijk, al onderzoekt de antiterreurdienst een link met de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Amerikaanse luchtmacht gebruikt de strategische basis in Engeland immers als uitvalsbasis voor missies in het Midden-Oosten. Er kan een regenzone over het land trekken, vooral aan de kusten in het westen. In het centrum mogelijk ook wat gedruppel, maar het oosten, hoe meer naar Limburg toe, ja, daar zijn brede opklaringen en de maxima die liggen dan ook sterk te variëren tussen 20 graden aan de kust en 26 in Limburg. Morgen keert de nazomer bikkelhard terug met veel zon en tropische temperaturen tot, jawel, 30 graden. Woensdag stijgt in de namiddag de kans op buien, al blijft het met 27 graden woensdag nog steeds zwoel.
1: Dit is Classics.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Danstaverne De Schuren in Meetkerken bij Brugge. Daar is het elke vrijdag, zaterdag en maandag balpopulair. Onze DJ neemt je mee voor een muzikale reis in de muziekgeschiedenis. De Schuren is open op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op maandag vanaf 18 uur.
3: Er is gratis parking voor de deur.
2: Danstaverne De Schuren. Oostense Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Ideaal voor een gezellig avondje uit met vrienden, een dansje en veel plezier.
1: Brasserie Veldzicht in Damme heeft nieuwe uitbaters. Kom gezellig tafelen en geniet van heerlijke gerechten, terwijl de kinderen zich uitleven in de speelruimtes. Je bent welkom van vrijdag tot en met dinsdag. Onze keuken is open van 12 tot half 3 en van 6 tot 9 s'avonds. Woensdag en donderdag zijn onze rustdagen. Ontdek het vernieuwde verhaal van Brasserie Veldzicht aan de Koolkerkensteenweg in Damme. Reserveer op veldzicht.be en kom genieten van onze gastronomische keuken.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04-92-51-84-42.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
6: Op zoek naar stijlvolle mode voor hem en haar? Bij Phyllis by Riva vind je trendy kleding waar stijl, klasse en kwaliteit samenkomen. Kom langs, pas je favoriete outfits en voel zelf de kwaliteit. Je vindt Phyllis by Riva in de Visserstraat 6 in Hartje Blankenbergen. Ons team helpt je met plezier de juiste keuzes maken voor elke gelegenheid. Phyllis by Riva. We've got a passion for fashion. Ook open op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
7: Nieuw, op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites, Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
8: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Kustradio.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Vlaamse minister-president Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou dat vandaag al moeten gebeurd zijn, maar CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit zijn onwel geworden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor ook geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Vooral Vlaams Belang schiet met scherp. Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw samen. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit dienen daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt ook niet als een verrassing. Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, maar door een motie van wantrouwen zou de partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant, laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om 80 arbeiders en 14 bedienden en dat is een kwart van het personeel. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar bouwmaterialen. En er is ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem, West-Vlaanderen, heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond, schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. De passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Aan de kust regen en in het centrum enkele druppeltjes, maar vooral opklaringen in het oosten. De maxima zitten tussen 20 en 25 graden. Morgen zonnig en warm, mogelijk 29 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de namiddag en 27 graden dan.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Problemen in de badkamer of keuken, lekkende kranen, verstopte lavabo, koud water of je bent aan een nieuw bad- of douchecabine toe? Contacteer Sani CV Plus 0497 696 799. Wij plaatsen nieuwe energiezuinige zonne- en gewone boilers, vloerverwarming, gasketels met attest, centrale verwarming en alle vormen van isolatie. Ook keuren en onderhouden wij uw verwarmingsketel op gas. Sani CV Plus bespreekt zorgvuldig de werken en biedt steeds de beste en goedkoopste oplossing aan via een gratis en vrijblijvende offerte. Bel vandaag nog 0497 696 799. Sani CV Plus is verbouwen met vertrouwen.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
3: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
2: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
3: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
2: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
3: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: opnieuw op de linkerhoek bij het binnenrijden van Blankenbergen. Frituur Tasty Bites. Je eet er, neemt je bestelling mee en bestelt via takeaway. Frituur Tasty Bites bakt de lekkerste verse en goudgele frietjes. Ook pasta, vol-au-vent, balletjeschotels zijn er vers en lekker. Tasty Bites. Kerkstraat 203 in Blankenbergen. Elke middag en avond tot middernacht. Dinsdag is sluitingsdag. Frituur Tasty Bites.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be.

0: Buddies.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold. Waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Zondag 8 november is het opnieuw zover. De grote rommelmarkt in zaal Ravelingen in Heist. Kom gezellig snuisteren tussen allerlei koopjes, tweedehandspullen en verrassende vondsten. En deze editie wordt nog groter met een aanpalend tentendorp. Je bent welkom van 9 tot 5 en de toegang is helemaal gratis. De grote rommelmarkt op zondag 8 november in zaal Ravelingen. Koude Kerkelaan 33 in Heist. Een organisatie van carnavalsgroep Club 69 met de steun van Diederik de Grote, schilder en decoratiewerken uit Moerkerke, carrosseriecenter CCKS uit Knokke-Heist, Hyundai Garage Klaes uit Knokke-Heist en Antiem Verzekeringsmakelaar en Bankagent uit Heist.
5: Een woning of zaak die straalt begint bij properwerk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
6: Classics. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Roeselare is de brand van afgelopen weekend bij afvalverwerker Van Heden onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is intussen ook al opgeheven. Gisteren rond 18 uur werd nog altijd nageblust en bij de brand vielen gelukkig geen slachtoffers. In Avelgem is zondagavond een Porsche tegen de gevel van een IMO-kantoor gebotst. Dat gebeurde rond 9:15 in het centrum. Door de klap werd de wagen naar de overkant van de straat geslingerd, waarbij hij tegen de gevel van een supermarkt tot stilstand kwam. De bestuurder die vluchtte na het ongeval en wordt nog steeds gezocht. In Oostkamp zijn zaterdagmiddag een auto en een motorfiets met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde 15:00 op de Siemenslaan ter hoogte van het containerpark. De politiezone Vlas heeft een grote overlastcontrole gehouden in het NMW-station van Kortrijk. Daarbij werd ook een drugshond ingezet. Die haalde 23 reizigers uit de menigte. De politie controleerde zowel reizigers uit Frankrijk als mensen die met de trein vanuit de grote steden in het binnenland kwamen. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Dit is Classics. Classics.
1: I studied Shakespeare when I was

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.